0: Woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Het zijn de headlines uit het nieuws. Het Caspian Pipeline Consortium, een belangrijke olie-exporteur uit Kazachstan, heeft een terminal in de Russische haven Novorossijsk stilgelegd als gevolg van schade door een Oekraïense zeedroneaanval. De Britse toneelschrijver Tom Stoppard is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was een van de grootste toneelschrijvers van zijn generatie. En in de Verenigde Staten is commotie ontstaan over een intern, niet openbaar rapport van toezichthouder FDA over mogelijke sterfgevallen van 10 kinderen na coronavaccinatie. Het weer tot slot, vannacht opklaringen en de minimumtemperatuur blijft steken op 4 graden. Zondag is het op de meeste plaatsen droog, af en toe komt de zon tevoorschijn. Het wordt 7 tot 9 graden en er staat een matige tot aan zee vrij krachtige westenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Groot denken, groter printen. Waarom klein als het groter kan? Wij printen boten, dakkapellen, tafels en meer. Circulair en futureproof. Van idee tot maatwerkproductie met industriële 3D-printers. Wij zijn de fabriek van de toekomst. Raw Idea. Bezoek voor meer informatie rawidea.org.
3: From the center of Holland.
4: This is Radio Experience.
3: This is Radio Experience.

0: is Radio Experience. 3 uur.
1: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
2: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. Iran dreigt de samenwerking met de internationale atoomwaakhond volledig stop te zetten als nieuwe sancties worden opgelegd. De VN-veiligheidsraad besloot vrijdag onder Europese druk de strafmaatregelen te heractiveren, omdat Iran afspraken uit de nucleaire deal van 2015 niet zou nakomen. De sancties gaan waarschijnlijk volgende week zondag in. Daarmee lijken plannen om nucleair toezicht te hervatten van de baan, aldus de Iraanse Veiligheidsraad. In Den Haag zijn zaterdag ruim 30 mensen opgepakt na hevige rellen tijdens een demonstratie tegen het asielbeleid. 2 agenten en 2 journalisten raakten gewond. Burgemeester Jan van Zanen sprak van on-Nederlands geweld en gaf aan dat hooligans uit het hele land een groot aandeel hadden. Volgens politiechef Karin Krukert gingen zo'n 1200 demonstranten over tot rellen. Het D66-kantoor liep schade op, er was op dat moment niemand aanwezig. De Verenigde Staten en China hebben volgens president Trump een akkoord bereikt over TikTok. De Amerikaanse tak krijgt een grotendeels Amerikaanse raad van bestuur, met 1 lid benoemd door moederbedrijf ByteDance. Ook krijgt de VS zeggenschap over het algoritme. Gegevens van Amerikaanse gebruikers zouden bij Oracle worden opgeslagen. ByteDance behoudt minder dan 20% van de aandelen. Het weer tot slot. Vannacht trekt een buiengebied over het hele land met kans op onweer en stevige windvlagen, vooral in Zeeland. Geleidelijk neemt de activiteit af en koelt het af naar 14 tot 16 graden. Zondag wordt duidelijk frisser dan zaterdag, met 17 tot 19 graden. Er is af en toe zon, maar vooral landinwaarts ontstaan geregeld buien, soms met onweer. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
5: Vakantiemodus uit? Wees alert op focus. Ontdek de focus- en alertformule van Bonusan. Goed voor de focus door L-theanine uit groene thee. Nu bij de online drogist. Bestel je vandaag, dan heb je dat morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
11: Hoe, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
12: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Het zijn de headlines uit het nieuws. Iran dreigt de samenwerking met de internationale atoomwaakhond volledig stop te zetten als nieuwe sancties worden opgelegd. De VN-veiligheidsraad besloot vrijdag onder Europese druk de strafmaatregelen te heractiveren. In Den Haag zijn zaterdag ruim 30 mensen opgepakt na hevige rellen tijdens een demonstratie tegen het asielbeleid. En de VS en China hebben volgens president Trump een akkoord bereikt over TikTok. De Amerikaanse tak krijgt een grotendeels Amerikaanse raad van bestuur. Het weer tot slot. Vannacht trekt een buiengebied over het hele land met kans op onweer en stevige windvlagen, vooral in Zeeland. Geleidelijk neemt de activiteit af en koelt het af naar 14 tot 16 graden. Zondag wordt duidelijk frisser dan zaterdag, met 17 tot 19 graden. Er is af en toe zon, maar vooral landinwaarts ontstaan geregeld buien, soms met onweer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
6: Radio Experience.
7: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
8: Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Palonia, de snelst groeiende boom ter wereld. Verdien tot 9.000 euro per hectare per jaar met hoogwaardig hout en CO2-credits. Het aanplantseizoen is al gestart, dus ga snel naar dealin.green en kom in contact met een adviseur uit jouw regio. Dealin.green.
9: Vakantiemodus uit? Wees alert op focus. Ontdek de focus- en alertformule van Bonusan. Goed voor de focus door L-theanine uit groene thee. Nu bij de online drogist. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
10: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
11: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
12: Start nu je gratis proefaccount op Asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
13: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
14: Boekhouding uitbesteden aan het allerbeste kantoor van het land? Dat kan. Ontdek Kroes en Visser. Het kantoor dat door zijn klanten met een 9,9 wordt beoordeeld. Voor rust, zekerheid en persoonlijke aandacht. Ga naar kroesvisser.nl. Kroes en Visser. De boekhouder die jou ontzorgt.

0: Dit is Radio Experience. 4 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. Iran dreigt de samenwerking met de internationale atoomwaakhond volledig stop te zetten als nieuwe sancties worden opgelegd. De VN-veiligheidsraad besloot vrijdag onder Europese druk de strafmaatregelen te heractiveren, omdat Iran afspraken uit de nucleaire deal van 2015 niet zou nakomen. De sancties gaan waarschijnlijk volgende week zondag in. Daarmee lijken plannen om nucleair toezicht te hervatten van de baan, aldus de Iraanse Veiligheidsraad. In Den Haag zijn zaterdag ruim 30 mensen opgepakt na hevige rellen tijdens een demonstratie tegen het asielbeleid. 2 agenten en 2 journalisten raakten gewond. Burgemeester Jan van Zanen sprak van on-Nederlands geweld en gaf aan dat hooligans uit het hele land een groot aandeel hadden. Volgens politiechef Karin Krukert gingen zo'n 1200 demonstranten over tot rellen. Het D66-kantoor liep schade op. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Verenigde Staten en China hebben volgens president Trump een akkoord bereikt over TikTok. De Amerikaanse tak krijgt een grotendeels Amerikaanse raad van bestuur, met 1 lid benoemd door moederbedrijf ByteDance. Ook krijgt de VS zeggenschap over het algoritme. Gegevens van Amerikaanse gebruikers zouden bij Oracle worden opgeslagen. ByteDance behoudt minder dan 20% van de aandelen. Het weer tot slot. Vannacht trekt een buiengebied over het hele land met kans op onweer en stevige windvlagen, vooral in Zeeland. Geleidelijk neemt de activiteit af en koelt het af naar 14 tot 16 graden. Zondag wordt duidelijk frisser dan zaterdag, met 17 tot 19 graden. Er is af en toe zon, maar vooral landinwaarts ontstaan geregeld buien, soms met onweer. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder 1 dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in 1 keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
0: Van tuinhek tot wolkenkrabber, van sloep tot booreiland. Wat je ook gaat doen, jouw lasklus begint bij allesvoorlassen.nl. Of je nu een doorgewinterde professional bent of net begint met lassen, allesvoorlassen.nl is de online bestemming voor al je lasbenodigdheden. Vlijmscherpe prijzen, lekker snel geleverd. Allesvoorlassen.nl.
3: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
5: Je wilt er niet aan denken. Verschrikkelijk. Schade aan je auto en niemand die het gezien heeft? Of nog erger, het is jouw woord tegenover de ander. Met een dashcam van Camigo heb je hard bewijs. Leg je rit haarscherp vast met 4K, GPS en nachtzicht. Ga naar Camigo.nl voor jouw Amigo in de auto.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Vakantiemodus uit? Wees alert op focus. Ontdek de focus- en alertformule van Bonusan. Goed voor de focus door L-theanine uit groene thee. Nu bij de online drogist. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
8: Gezonderwinkelen.nl. De plek voor voedingssupplementen, natuurlijke verzorging en drogisterijgeneesmiddelen. Razendsnel geleverd. Ontdek al onze topmerken zoals Lucovitaal, Ortica, Vitakruid, Hauschka en Weleda. De beste prijzen van Nederland. Kijk snel op gezonderwinkelen.nl.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Iran dreigt de samenwerking met de internationale atoomwaakhond volledig stop te zetten als nieuwe sancties worden opgelegd. De VN-veiligheidsraad besloot vrijdag onder Europese druk de strafmaatregelen te heractiveren. In Den Haag zijn zaterdag ruim 30 mensen opgepakt na hevige rellen tijdens een demonstratie tegen het asielbeleid. En de VS en China hebben volgens president Trump een akkoord bereikt over TikTok. De Amerikaanse tak krijgt een grotendeels Amerikaanse raad van bestuur. Het weer tot slot. Vannacht trekt een buiengebied over het hele land met kans op onweer en stevige windvlagen, vooral in Zeeland. Geleidelijk neemt de activiteit af en koelt het af naar 14 tot 16 graden. Zondag wordt duidelijk frisser dan zaterdag, met 17 tot 19 graden. Er is af en toe zon, maar vooral landinwaarts ontstaan geregeld buien, soms met onweer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
2: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
3: Laat je haar stralen met Jean-Paul Minet. De luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean-Paul Minet, jouw haar verdient het.
4: Hoort je organisatie vooruit te helpen? Maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.
5: Oeh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
6: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
7: Boekhouding uitbesteden aan het allerbeste kantoor van het land? Dat kan. Ontdek Kroes en Visser. Het kantoor dat door zijn klanten met een 9,9 wordt beoordeeld. Voor rust, zekerheid en persoonlijke aandacht. Ga naar kroesvisser.nl. Kroes en Visser, de boekhouder die jou ontzorgt.
8: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
9: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 5:00.
1: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. Eindhoven Airport is zaterdagavond gesloten nadat meerdere drones in het luchtruim zijn gezien. Minister Ruben Brekelmans van Defensie meldt dat counter-drone-middelen van Defensie klaarstaan om in te grijpen. Door de verstoring zijn vluchten vertraagd en kunnen er annuleringen volgen. Vluchten worden omgeleid via Wezen of Brussel om de verstoringen te omzeilen. Een 33-jarige Nederlander is in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding in Düsseldorf. Hij stak de straat over toen hij werd aangereden door een auto. De bestuurder stopte kort, maar reed daarna door zonder hulp te bieden. Volgens getuigen reed de doorgereden automobilist in een zwarte SUV. De Duitse politie zoekt getuigen en roept op zich te melden om de bestuurder te vinden. In Marseille vond een stille tocht plaats ter herdenking van de 20-jarige Mehdi Kezaci, die vorige week op klaarlichte dag werd doodgeschoten toen hij zijn auto parkeerde. Mehdi was de jongere broer van Amin Kezaci, een prominent activist tegen drugsbendes in Marseille. De moord wordt gezien als een waarschuwing vanwege het activisme van zijn broer. Ongeveer 6000 mensen liepen mee met spandoeken waarop stond gerechtigheid voor Mehdi en politieke wil voor onze buurten. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht bewolkt met vanuit het westen kans op lichte regen of natte sneeuw en de minimumtemperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen overdag maximaal 5 graden en er is opnieuw kans op winterse neerslag of regen. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Altijd aan, tijd om te ontladen. Met een aardingsmat breng je je lichaam weer in balans. Gewoon vanuit bed of achter je bureau. Ervaar meer rust, diepere slaap en natuurlijke energie. Ontdek het zelf op aarding.org. Aarding.org. Voor ontstressen op een natuurlijke manier.
4: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
8: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
9: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

wisdom, and wisdom's knowledge.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Noordwijk is gisteravond een nieuw recordbedrag opgehaald tijdens het benefietgalen van de KNRM. Ruim 1,8 miljoen euro. In Schiedam is rond middernacht brand uitgebroken in de pastorie naast de Heilige Hartkerk. En de Nederlandse klimaatexperts en milieuorganisaties reageren teleurgesteld op de resultaten van de klimaattop in Brazilië. En dan het weer. Vanochtend heeft het voor het eerst dit seizoen matig gevroren. Vandaag kan je de meeste zon wel verwachten. Later is er in een groot deel van het land ook zonnig. Alleen in het noorden is er wat bewolking met kans op een lokale winterse bui. Het wordt 3 tot 6 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Zijn je kozijnen aan vervanging toe, maar zie je door de boom het bos niet meer? Bij Kozijnadvies Nederland krijg je eerlijk en onafhankelijk advies. Kunststof kozijnen, deuren en schuifbuien. Wij regelen alles, van inmeting tot montage. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via kozijnadvies-nederland.nl.
7: Black Friday? Gold Friday zul je bedoelen. Investeer in iets wat waarde behoudt. Tijdens de Gold Friday weken bij Gold Republic krijg je 20% korting op goud, zilver en platina met de code GOLDFRIDAYNL. En deel je jouw Black Friday aankoop met hashtag Gold Friday, dan maak je kans om dat bedrag in goud terug te winnen. Ga naar goldrepublic.com.
8: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken. Voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland via kaiacademie.nl. Kai met CAI.
9: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
10: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
11: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
12: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
13: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
14: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
15: Hai! Schade aan uw auto is nooit leuk. Maar geluk bij een ongeluk? U kunt naar Autoschade de Nude in Wageningen. Schadeherstel in de breedste zin van het woord. Uitdeuken, bijspuiten, uitdeuken zonder spuiten. Wij bieden voor elke autoschade de passende reparatie. Kijk op autoschadedenude.nl.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Dit is Radio Experience. 6 uur.
1: Ik ben Sander Verschoor met het nieuws op Radio Experience. Bij de demonstratie Mars voor Veilig Nederland gisteren in Den Haag hield de politie 36 mensen aan voor onder meer gezichtsbedekking, wapenbezit en zwaar vuurwerk. De actie van Nationaal Protest volgt op een eerdere gewelddadige mars in september. Het centrum was aangewezen als veiligheidsrisicogebied met fouilleerbevoegdheid en een verbod op gezichtsbedekking. Vanaf 2 uur liepen er ongeveer 200 deelnemers mee en er waren verder geen grote incidenten. De Britse toneelschrijver Tom Stoppard is op 88-jarige leeftijd overleden. Zijn management meldt dat hij vredig thuis in Dorset, omringd door zijn familie, stierf. Stoppard, een van de grootste toneelschrijvers van zijn generatie, won in zijn decennia lange carrière vele prestigieuze prijzen. Zo kreeg hij een Oscar voor het scenario van Shakespeare in Love. In de Verenigde Staten is commotie ontstaan over een intern, niet openbaar rapport van toezichthouder FDA over mogelijke sterfgevallen van 10 kinderen na coronavaccinatie. In het document ontbreken gegevens over leeftijd, gezondheid en gebruikte vaccins, wat het wantrouwen oproept bij onder meer de New York Times. Critici vermoeden politieke druk van de minister van Volksgezondheid, Robert F. J. Kennedy Jr. Dat is een bekende vaccinatietegenstander, al is dat niet aangetoond. En dan het weer. Af en toe is er ruimte voor de zon en plaatselijk komt er een enkele bui voor. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust komt de wind uit het westen en is vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 8 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Bij de demonstratie Mars voor Veilig Nederland gisteren in Den Haag hield de politie 36 mensen aan voor onder meer gezichtsbedekking, wapenbezit en zwaar vuurwerk. De Britse toneelschrijver Tom Stoppard is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn management. In de Verenigde Staten is commotie ontstaan over een intern, niet openbaar rapport van toezichthouder FDA over mogelijke sterfgevallen van 10 kinderen na coronavaccinatie. En dan het weer. Af en toe is er ruimte voor de zon en plaatsen komt er een enkele bui voor. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust komt de wind uit het westen en is vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 8 graden.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Radio Experience. 7 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. Zaterdagavond is een vrouw om het leven gekomen bij een ongeluk op de A59 tussen Waalwijk en Den Bosch. Ze probeerde de snelweg over te steken en werd daarbij aangereden door een auto. De vrouw overleed ter plaatse. De auto die haar raakte kwam ongeveer 200 meter verderop zwaar beschadigd tot stilstand. Over de toestand van de bestuurder is nog niets bekend. De identiteit van het slachtoffer is nog niet vastgesteld. Een zogenaamde vrijheidsvloot van 10 schepen met humanitaire hulp voor Gaza is vertrokken vanuit de Siciliaanse havenstad Catania. Aan boord zijn ongeveer 60 mensen van 15 nationaliteiten, waaronder parlementsleden uit Frankrijk en België. De deelnemers willen de illegale Israëlische blokkade van Gaza doorbreken. De vloot voegt zich bij de Global Summit Flotilla, die eerder uit Catania vertrok en zich momenteel voor de kust van Kreta bevindt. In de Verenigde Staten heeft Donald Trump defensieminister Pete Hegseth opdracht gegeven het leger in te zetten in Portland. Volgens hem worden faciliteiten van de immigratiedienst ICE belaagd door Antifa en lokale terroristen. Hij zegt dat dit gebeurt op verzoek van minister Kristi Noem van Binnenlandse Veiligheid. Onzeker is hoeveel troepen hij wil sturen en wat hun inzet inhoudt. En dan nog het weer. Vandaag wordt een fijne dag voor buitenactiviteiten met droog weer en een mix van zon en wolken. In de ochtend kan landinwaarts mist voorkomen die snel verdwijnt. De zuidoostenwind is zwak tot matig. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 19, lokaal soms 20 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Van tuinhek tot wolkenkrabber, van sloep tot booreiland. Wat je ook gaat doen, jouw lasklus begint bij allesvoorlassen.nl. Of je nu een doorgewinterde professional bent of net begint met lassen, allesvoorlassen.nl is de online bestemming voor al je lasbenodigdheden. Vlijmscherpe prijzen, lekker snel geleverd. Allesvoorlassen.nl.
5: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
6: Droom jij van een intieme bruiloft in het buitenland? Bij interweddings.nl nemen wij alles uit handen. Van documenten tot reis, wij regelen het. Geniet zorgeloos van jullie speciale dag. Waar wacht je nog op? Bezoek interweddings.nl en start jullie avontuur.
7: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
8: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
9: Laat je haar stralen met Jean-Paul Minet. De luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean-Paul Minet, jouw haar verdient het.
10: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
11: Hey jij, ja jij. Zo, die is wel heel klein. Wil je zichtbaar zijn? Dan moet je groter denken en groter drukken. Bij Reclamereus maken we jouw boodschap echt zichtbaar. Spandoeken, borden, drukwerk op maat en altijd opvallend. Met service die meedenkt en advies dat verder gaat. En natuurlijk circulair en duurzaam. Want zichtbaar zijn kan ook groen. Reclame. Reclamereus. Onthoud het, zing het, print het. Reclamereus. Jouw merk, onze missie.

0: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Het zijn de headlines uit het nieuws. Zaterdagavond is een vrouw om het leven gekomen bij een ongeluk op de A59 tussen Waalwijk en Den Bosch. Ze probeerde de snelweg over te steken en werd daarbij aangereden door een auto. Een zogenaamde vrijheidsvloot van 10 schepen met humanitaire hulp voor Gaza is vertrokken vanuit de Siciliaanse havenstad Catania. Aan boord zijn ongeveer 60 mensen van 15 nationaliteiten. En in de Verenigde Staten heeft Donald Trump defensieminister Pete Hegseth opdracht gegeven het leger in te zetten in Portland. En dan nog het weer. Vandaag wordt een fijne dag voor buitenactiviteiten met droog weer en een mix van zon en wolken. In de ochtend kan landinwaarts mist voorkomen die snel verdwijnt. De zuidoostenwind is zwak tot matig. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 19, lokaal soms 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Je wilt er niet aan denken. Verschrikkelijk. Schade aan je auto en niemand die het gezien heeft? Of nog erger, het is jouw woord tegenover de ander. Met een dashcam van Camigo heb je hard bewijs. Leg je rit haarscherp vast met 4K, GPS en nachtzicht. Ga naar camigo.nl voor jouw amigo in de auto.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek. Veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
14: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
15: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is Radio Experience. 8 uur.
1: Ik ben Sander Verschoor met het nieuws op Radio Experience. Een woning in Almere is vannacht getroffen door een explosie, waarna er brand uitbrak. Daarbij raakte één persoon zwaar gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Zijn huidige toestand is onbekend. Buurtbewoners werden rond 2 uur opgeschrikt door een harde knal. De brand was zo hevig dat omliggende huizen moesten worden ontruimd. Wanneer de bewoners terug kunnen keren en hoe de explosie ontstond, is nog onduidelijk. Alkmaar start ook met de campagne Breek de Stilte, geïnspireerd door Haarlem. Initiatiefnemers willen dat lokale mannen zich uitspreken voor de veiligheid van vrouwen. Door de recente aandacht na de moord op Lisa kreeg het project extra urgentie. In de stad hangen 11 posters met 33 mannen die andere mannen oproepen verantwoordelijkheid te nemen. Gemeenten en organisaties steunen een 2 weken durend programma met lezingen en workshops. Bij de demonstratie Mars voor Veilig Nederland gisteren in Den Haag hield de politie 36 mensen aan voor onder meer gezichtsbedekking, wapenbezit en zwaar vuurwerk. De actie van Nationaal Protest volgt op een eerdere gewelddadige mars in september. Het centrum was aangewezen als veiligheidsrisicogebied, met fouilleerbevoegdheid en een verbod op gezichtsbedekking. Aan de mars deden ongeveer 200 deelnemers mee en dat verliep verder zonder grote incidenten. En dan het weer. Af en toe is er ruimte voor de zon en plaatsen komt er een enkele bui voor. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust komt de wind uit het westen en is vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 8 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een woning in Almere is vannacht getroffen door een explosie. Daarbij raakte één persoon zwaar gewond. Alkmaar start ook met de campagne Breek de Stilte. Dat is een initiatief waarin lokale mannen zich uitspreken voor de veiligheid van vrouwen. Bij de demonstratie Mars voor Veilig Nederland gisteren in Den Haag hield de politie 36 mensen aan voor onder meer gezichtsbedekking, wapenbezit en zwaar vuurwerk. En dan het weer. Af en toe is er ruimte voor de zon en plaatsen komt er een enkele bui voor. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust komt de wind uit het westen en is vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 8 graden.
2: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
6: Radio Experience.
7: Waarom kiezen voor gewone olijfolie als je de beste kunt hebben? Kies voor Jaque Los, voor een premium smaak en pure kwaliteit. Onze bekroonde biologische extra vierge olijfolie tilt jouw kookkunsten naar een hoger niveau. Profiteer nu van gratis verzending op biologische-olijfolie.nl. Kijk daar ook voor onze kerstpakketten met olijfhouten serveerplanken. www.biologische-olijfolie.nl.

0: is Radio Experience. 9 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. Vandaag gaan ongeveer 3 miljoen Moldaviërs naar de stembus voor belangrijke parlementsverkiezingen die de toekomst van het land kunnen bepalen. De grootste uitdager van de regeringspartij PAS is het Patriotisch Blok, een pro-Russische coalitie onder leiding van voormalig president Igor Dodon. Het blok verenigt meerdere partijen met nauwe banden met Moskou, waaronder Dodons Socialistische Partij. Volgens peilingen staat het Patriotisch Blok op 33,4%, terwijl PAS op 31,6% volgt. De 33-jarige vrouw die eerder deze week in Sneek door haar partner werd neergeschoten, is zaterdagavond overleden. De nabestaanden bevestigen dit via een verklaring en spreken van een onwerkelijke en zware tijd. De politie houdt de partner verantwoordelijk voor de schietpartij. Hij pleegde daarna zelfmoord. De familie vraagt om rust en privacy om in stilte afscheid te nemen en te rouwen. In Venezuela heeft het leger zaterdag militaire oefeningen uitgevoerd met luchtafweersystemen langs de Caribische kust, terwijl de spanningen met de Verenigde Staten verder oplopen. De oefeningen toonden onder meer Russische luchtafweerraketten, kanonvuur richting zee en amfibievoertuigen vanaf een fregat. De regering riep ook burgers op deel te nemen aan civiele nood- en defensietrainingen. Dan nog het weer. Vandaag wordt een mooie herfstdag met droog weer en een mix van zon en wolken. In de ochtend kan landinwaarts nog mist voorkomen die snel verdwijnt. De zuidoostenwind is zwak tot matig. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 19, lokaal soms 20 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
5: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Laat je haar stralen met Jean-Paul Minet. De luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean-Paul Minet, jouw haar verdient het.
8: Sta je weer te proppen in die volle kast? Handigekasten.nl verdubbelt je opbergruimte. Gewoon achter je bestaande deur. Speciaal voor jou op maat gemaakt. Wil jij ook alles uit je kastruimte halen? Wij leveren en monteren. Kijk op handigekasten.nl. De originele oplossing sinds 1985.
9: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
10: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.

0: Experience staat aan. Ook in Zetten. Welkom bij de radio. Dit is Radio Experience. Headlines.
1: Zijn de headlines uit het nieuws. Vandaag gaan ongeveer 3 miljoen Moldaviërs naar de stembus voor belangrijke parlementsverkiezingen die de toekomst van het land kunnen bepalen. Nabestaanden laten weten dat de 33-jarige vrouw, die eerder deze week in Sneek door haar partner werd neergeschoten, zaterdagavond is overleden. En in Venezuela heeft het leger zaterdag militaire oefeningen uitgevoerd met luchtafweersystemen langs de Caribische kust, terwijl de spanningen met de Verenigde Staten verder oplopen. Dan nog het weer. Vandaag wordt een mooie herfstdag met droog weer en een mix van zon en wolken. In de ochtend kan landinwaarts nog mist voorkomen die snel verdwijnt. De zuidoostenwind is zwak tot matig. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 19, lokaal soms 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Laat je haar stralen met Jean-Paul Minet. De luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean-Paul Minet. Jouw haar verdient het.
3: Hoort je organisatie vooruit te helpen? Maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.
4: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
5: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfyballs.nl.

0: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
1: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benashi.com. BENACCI.com.
4: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Radio. Voeg Radio Experience vandaag nog toe aan jouw WhatsApp-contacten. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Dit is Radio Experience. 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. Bij een verkeersongeval vlakbij de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh zijn 3 diplomaten uit Qatar omgekomen. 2 anderen raakten gewond. Volgens lokale media verloor de bestuurder de controle over het voertuig. De ambassade van Qatar heeft bevestigd dat de lichamen van de slachtoffers worden overgebracht naar Doha. In Sharm el-Sheikh vindt komende week een internationale vredestop over Gaza plaats, waarbij ook president Donald Trump aanwezig zal zijn. In Amsterdam is het veiligheidsrisicogebied uitgebreid tot een groot deel van het centrum vanwege een grote anti-immigratiedemonstratie op het Museumplein. Naast het plein vallen nu ook het Centraal Station, de Wallen, Nieuwmarkt, Dam en Rembrandtplein onder dat gebied. De politie mag daar preventief fouilleren en dragen van gezichtsbedekkende kleding is tijdelijk verboden. De maatregel geldt zolang de demonstratie gaande is. En vannacht is brand uitgebroken in een autogarage in Honselersdijk. Rond 4:30 kwam de melding binnen bij de brandweer die opschaalde naar grote brand. Er kwam ook veel rook vrij, waardoor bewoners omgeving werd aangeraden ramen en deuren te sluiten. Rond 7:00 vanochtend was het vuur onder controle. De brandweer heeft vanochtend ook nog wat gesloopt om zeker te zijn dat alles is geblust. Heb ik nog wat weer? Vanochtend begint opnieuw grijs, met vooral in het noorden kans op lichte regen of motregen. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. De wind is zwak tot matig en de temperatuur loopt op naar zo'n 14 à 15 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
5: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
6: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
7: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
8: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
9: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij het verkeersongeval vlakbij de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh zijn 3 diplomaten uit Qatar omgekomen. In Amsterdam is het veiligheidsrisicogebied uitgebreid tot een groot deel van het centrum vanwege een grote anti-immigratiedemonstratie. En vannacht is brand uitgebroken in een autogarage in Honselersdijk. Rond 7 uur was het vuur onder controle. Heb ik nog wat weer? Vanochtend begint opnieuw grijs, met vooral in het noorden kans op lichte regen of motregen. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. De wind is zwak tot matig en de temperatuur loopt op naar zo'n 14 à 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Kan je niet wachten? Wil je het echt weten? Doe dan de zwangerschapstest van thuistesttekopen.nl. Binnen 1 dag in huis. En je kan testen in je eigen vertrouwde omgeving. Betrouwbare testen voor voordelige prijzen. Ook voor ovulatietesten. Kijk op thuistesttekopen.nl.
7: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
8: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland via kaiacademie.nl. Kai met CAI.
9: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen en het wordt nog leuk ook. Carclean.com, your car care shop.
10: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
15: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 11 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. President Donald Trump heeft via zijn platform Truth Social dreigende taal richting Chicago geuit, vlak voor een grote operatie tegen immigratie. Hij schreef: "Ik hou van de geur van deportaties in de ochtend" en verwees naar het ministerie van Oorlog, het recent hernoemde Pentagon. Bij de post stond een AI-beeld van Trump in legeroutfit met een brandend Chicago op de achtergrond. Gouverneur J.B. Pritzker noemde de uitlatingen niet normaal en benadrukte dat Illinois zich niet laat intimideren door wat hij een wannabe-dictator noemt. In Frankrijk wordt gewaarschuwd voor grote onrust door een landelijke actiedag komende woensdag van diverse vakbonden. Inlichtingendiensten voorzien blokkades, verstoringen en mogelijk geweld, met name gericht tegen de bezuinigingsbegroting. Naast demonstraties zijn sabotageacties in openbaar vervoer en flitspalen niet uitgesloten. Reizigers en vakantiegangers krijgen het advies woensdag in Frankrijk de weg te vermijden. De Japanse premier Shigeru Ishiba treedt af, melden Japanse media. Zijn positie stond onder druk na tegenvallende verkiezingsresultaten van de regeringscoalitie deze zomer. Ishiba wil volgens omroep NHK verdere verdeeldheid binnen zijn partij voorkomen, terwijl kranten schrijven dat hij het groeiend aantal oproepen tot aftreden niet langer kon negeren. De Liberaal-Democratische Partij verloor recent de meerderheid in zowel het lager- als hogerhuis, en dat is iets wat sinds de oprichting in 1955 niet eerder gebeurde. En dan nu het weer. Vanmiddag blijft het zonnig en warm, met temperaturen van 24 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 31 graden in het zuiden en zuidwesten. De wind is matig en aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Ook vanavond blijft het lang warm, met een heldere lucht, afnemende wind in het binnenland en een mooie, rustige avond om buiten van te genieten. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience. Schade aan uw auto is nooit leuk. Maar geluk bij een ongeluk? U kunt naar Autoschade de Nude in Wageningen. Schadeherstel in de breedste zin van het woord. Uitdeuken bij spuiten, uitdeuken zonder spuiten. Wij bieden voor elke autoschade de passende reparatie. Kijk op autoschadedenude.nl.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. Carclean.com, your car care shop.
5: Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Point of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een glutenintolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via Mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos.

0: zijn de headlines uit het nieuws. President Donald Trump heeft via zijn platform Truth Social dreigende taal richting Chicago geuit, vlak voor een grote operatie tegen immigratie. In Frankrijk wordt gewaarschuwd voor grote onrust door een landelijke actiedag komende woensdag, zo zeggen diverse vakbonden. En de Japanse premier Shigeru Ishiba treedt af, melden Japanse media. Zijn positie stond onder druk na tegenvallende verkiezingsresultaten van de regeringscoalitie deze zomer. En dan nu het weer. Vanmiddag blijft het zonnig en warm met temperaturen van 24 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 31 graden in het zuiden en zuidwesten. De wind is matig en aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Ook vanavond blijft het lang warm met een heldere lucht, afnemende wind in het binnenland en een mooie, rustige avond om buiten van te genieten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Radio Experience.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Boekhouding uitbesteden aan het allerbeste kantoor van het land? Dat kan. Ontdek Kroes en Visser. Het kantoor dat door zijn klanten met een 9,9 wordt beoordeeld. Voor rust, zekerheid en persoonlijke aandacht. Ga naar kroesvisser.nl. Kroes en Visser, de boekhouder die jou ontzorgt.
6: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: staatsburgers uit een accufabriek in Georgia terug te halen. In totaal pakte de Amerikaanse immigratiedienst 475 mensen op bij de fabriek, vooral Zuid-Koreanen. Seoul heeft gesprekken gevoerd over hun vrijlating en wil het visumstelsel verbeteren om herhaling te voorkomen. De fabriek bij Savannah wordt gebouwd door Hyundai en LG Energy Solution. De bedrijven werden eerder door de gouverneur geprezen om hun miljardeninvestering. 5 van de 7 Nederlanders die gisteren in Londen werden opgepakt bij een pro-Palestijns protest zijn weer vrij. De demonstratie bij het Britse parlement was een steunactie voor Palestine Action, dat deze zomer door het parlement daar als terroristische organisatie is bestempeld. De politie arresteerde in totaal ruim 400 mensen en maakte een einde aan de betoging. Of de activisten vervolgd worden is nog niet duidelijk. In Frankrijk wordt gewaarschuwd voor grote onrust door een landelijke actiedag komende woensdag van diverse vakbonden. Inlichtingendiensten voorzien blokkades, verstoringen en mogelijk geweld, met name gericht tegen de bezuinigingsbegroting. Naast demonstraties zijn sabotageacties in openbaar vervoer en bij flitspalen niet uitgesloten. Ook brandstofdepots en raffinaderijen zouden doelwit kunnen worden, daarom is het toezicht daar verscherpt. Franse media adviseren reizigers en vakantiegangers om woensdag thuis te blijven.
1: En dan nu het weer. Vanmiddag blijft het zonnig en warm met temperaturen van 24 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 31 graden in het zuiden en zuidwesten. De wind is matig en aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Ook vanavond blijft het lang warm met een heldere lucht, afnemende wind in het binnenland en een mooie, rustige avond om buiten van te genieten.
0: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Hai! Schade aan uw auto is nooit leuk. Maar geluk bij een ongeluk? U kunt naar Autoschade de Nude in Wageningen. Schadeherstel in de breedste zin van het woord. Uitdeuken bij spuiten, uitdeuken zonder spuiten. Wij bieden voor elke autoschade de passende reparatie. Kijk op autoschadedenude.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Vakantiemodus uit? Wees alert op focus. Ontdek de focus- en alertformule van Bonusan. Goed voor de focus door L-theanine uit groene thee. Nu bij de online drogist. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
9: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: de zondagmiddag tussen 12 en 2. Ah, gezellig.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: dat het een raar vreemd plaatje was, want de plaat was een grote hit in de jaren 70. Maar we zijn nu op iets heel anders beland. We zijn namelijk in het jaar 2025. Het is nog een klein beetje zomer, vrienden. Het is zondagmiddag 12 uur geweest. Dit is John op zondag. Een hele...
1: Wat is dit een leuk programma, zeg.
0: Ja, we hebben er weer zin in. We gaan het 2 uur brengen op Radio Experience. En ik hoop dat je van gaat genieten. Want we hebben niet alleen leuke muziek, we gaan ook weer vragen stellen aan...

kennen deze zangeres als Gloria Gaynor. Dat is niet haar echte naam. Deze in Amerika geboren zangeres heet eigenlijk Gloria Fa-

eventjes terug in de tijd naar 1974. Na haar eerste hit Never Can Say Goodbye. Ja, daar werd ze eigenlijk mee bekend in geheel de wereld. En jaren later, in 1978, kwam deze hit. Dat heette I Will Survive. Vrienden, zometeen krijgen we de vaste rubriek op zondagmiddag. Vraag het aan ChatGPT. En we weten ook al waar het over gaat. Het gaat over relaties. En leeftijden. Ja. Ja, wat is dan de vraag, zul je afvragen? Nou, blijf even vragen. Je hoort het zo meteen.

0: Ja, waar komen ze weer vandaan? Vraag je het jezelf af. Hè? Wat een heerlijke muziek is dit. Je hoorde Down on the Street van Shaq Attack. Vrienden, in dit programma op de zondagmiddag tussen 12 en 2. Niet alleen die heerlijke muziek, maar ook wat intelligentie. En wat verrijking van jou en mijn wijsheid. En dat doen we door middel van vragen stellen aan ChatGPT. En niet zomaar vragen, het zijn vragen van luisteraars. Zo hebben we een mailtje gekregen van Erik Willemsen uit Ede. En hij mailt ons, beste Radio Experience. Ik ben zeer gelukkig met mijn vrouw Miranda. En wij verschillen 5 jaar in leeftijd. En soms hoor ik wel iets verhalen of andere zaken over stellen, waarvan de ene helft veel ouder is dan de ander. En ik wilde graag vragen aan ChatGPT. Is bekend wat het grootste leeftijdsverschil ooit is tussen twee partners? Nou, wat denk je? We hebben het gevraagd en we gaan het antwoord nu horen van ChatGPT. Antwoord.
1: Het grootste officieel erkende leeftijdsverschil tussen twee echte lieden is maar liefst 63 jaar. Dit record geldt voor Gertrude Grubb Janeway en John Janeway in de Verenigde Staten. Zij was 18 en hij was 81 toen ze op 9 juni 1927 trouwden. Dat betekent een leeftijdsverschil van 63 jaar.

first time. Robin Beck. En daarvoor hadden we een vraag van Erik Willems uit Ede. Hij wilde weten wat het grootste leeftijdsverschil is ooit van twee mensen die samen een relatie hebben. En dat leeftijdsverschil was maar liefst 63 jaar. Zij was 18 en hij was 81. Ik heb er ook even opgezocht. Wat is nou het meest ideale leeftijdsverschil voor een relatie? Nou, dat is 4 jaar. Hé, er wordt geklopt, mensen. En gebeld, hoor ik.

microfoontje wou het even niet doen. Het aantal titels van Beatles songs op één plaatje. Dat is dit nummer, Titles van Barclay James Harvest. Vrienden, zometeen opnieuw een vraag die we gaan stellen aan ChatGPT. En hou je van een wijntje, dan moet je zeker even blijven.

0: wel opentrekken is tegenwoordig niet echt meer iets wat je bij een flesje wijn hoeft te doen. Je mag hem tegenwoordig open schroeven, want veel wijnflessen, zeker de goedkope van Hélène, denk ik, die zitten tegenwoordig vast met een schroefdop. Maar hoe was het anders, hè? Toen zat er altijd kurk in een fles wijn. En tegenwoordig natuurlijk bij de dure wijnen nog steeds. Maar Hélène die vraagt zich af, ja, vroeger moest die kurk tussen uit de fles worden gehaald. En John, zou jij aan ChatGPT willen vragen wanneer de kurkentrekker is uitgevonden? Hélène, een hele goede vraag.
1: De kurkentrekker bestaat al een paar eeuwen en is ontstaan uit gereedschap dat eigenlijk bedoeld was voor iets heel anders. Ontstaan. Rond de 17e eeuw begonnen mensen in Engeland en Frankrijk steeds vaker wijn in flessen met kurken af te sluiten. Om die kurken eruit te krijgen, gebruikte men aanvankelijk gereedschap dat al bestond. De gunworm, ofwel geweerworm. Een spiraal die soldaten gebruikten om kogels of proppen uit een musket te trekken. Dat idee werd al snel toegepast op wijnflessen. De eerste kurkentrekker was geboren. Eerste vermeldingen. De vroegste geschreven verwijzingen naar een kurkentrekker dateren uit ongeveer 1608 tot 1720.

waarom je dat graag wil weten. Is dat uit interesse? Heb je ooit iets meegemaakt? En het maakt niet uit hoe gek die vraag is. Het is allemaal van harte welkom hier bij Radio Spirits. Je kan een appje sturen of kijk even op onze website. Want je kan ons natuurlijk ook via een zogenaamde reactieformulier bereiken. Benieuwd naar je vragen in ieder geval.

ja, zo'n beetje aan het einde zijn van het allereerste uur op zondagmiddag. Ja, is jammer hè. Maar geen nood, zometeen komt er nog een tweede uur. Dan hebben we weer heerlijke muziek op de radio. Maar we hebben ook, wat is het? Leuke vragen die kunnen worden gesteld aan ChatGPT. En de antwoorden ook. Dat is wel belangrijk natuurlijk, want we zitten allemaal met vragen, maar we willen ook allemaal antwoorden. Nou, die krijg je dus op zondagmiddag tussen 12 en 2. Stel ook jouw vraag, hè, en laat het ons weten wat je graag wil weten. Zometeen alle gebeurtenissen in de wereld en het weerbericht. En daarna het tweede deel van John op zondag. Maar niet voordat we nog hebben geluisterd naar Sister Sledge en

0: is Radio Experience. 1 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience. Officieren in Madagaskar hebben in een videoboodschap te kennen gegeven de controle over te nemen over de krijgsmacht. De mededeling volgt op aanhoudende protesten tegen de regering. De eenheid had al duidelijk gemaakt dat ze bevelen zou weigeren om op demonstranten te schieten. Ook sloten militairen zich aan bij betogers. De president van Madagaskar waarschuwde vandaag voor een onwettige machtsgreep en pleitte voor dialoog. Op een gokwebsite is opvallend veel geld verdiend met wie de Nobelprijs voor de Vrede zou krijgen. In de uren voordat bekend werd dat de Venezolaanse politicus Maria Corina Machado de prijs zou krijgen, is met een nieuw account op de betreffende site ruim €40.000 verdiend. Het Nobelinstituut vermoedt dat door spionage voorkennis over de winnaar is achterhaald en zegt toe de veiligheidsmaatregelen aan te passen. En Amsterdam heeft het veiligheidsrisicogebied uitgebreid tot een groot deel van het centrum. Reden daarvoor is een grote anti-immigratiedemonstratie op het Museumplein. Naast het plein zelf vallen nu ook het Centraal Station, de Wallen, Nieuwmarkt, Dam en Rembrandtplein onder het gebied. De politie mag daar preventief fouilleren en het dragen van gezichtsbedekkende kleding is tijdelijk verboden. De maatregel geldt zolang de demonstratie gaande is. Het weer dan nog? Vanmiddag is het bewolkt met in de noordelijke helft op een enkele plek wat lichte regen of motregen. De wind uit het noordwesten is zwak tot matig en de gemiddelde temperatuur ligt rond de 16 graden. Ook vanavond en vannacht is het weerbeeld niet veel anders. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
6: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
7: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
8: Laat je haar stralen met Jean Paul Minet. De luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean Paul Minet, jouw haar verdient het.
9: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfybols.nl.

0: boekhouding uitbesteden aan het allerbeste kantoor van het land? Dat kan. Ontdek Kroes en Visser, het kantoor dat door zijn klanten met een 9,9 wordt beoordeeld. Voor rust, zekerheid en persoonlijke aandacht, ga naar kroesvisser.nl. Kroes en Visser, de boekhouder die jou ontzorgt.
1: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernissen Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernissen. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissendakbedekkingen.nl.

77 en we hadden nog nooit van deze band gehoord. De formatie Level 42. En hup, daar waren ze en hadden gelijk een knijter van een hit met Love.

0: vragen die we gaan stellen aan ChatGPT. En een van die vragen heeft te maken met, hou je vast, met liefde.
1: Ja. Welkom luisteraars in Veenendaal. Welkom bij de radio. Dit is Radio Experience.
0: Ja, voor het geval je het mocht vergeten, dit is Radio Experience inderdaad, op zondagmiddag. En we hebben weer die heerlijke muziek die je van ons radiostation mag verwachten. Dat is muziek uit de 50e, nou ja, 60e, 70e, 80e jaren. Af en toe een verdwaalde uit de 90e jaren ook, volgens mij. En het is een beetje stevig.

is met enige regelmaat een stukje Duitse muziek in dit programma te horen. En ik moet u zeggen, daar zijn we ook trots op, hoor. Dus dat houden we ook nog jaren vol, denk ik. En we zitten trouwens hier dicht aan de Duitse grens. Dus voor onze Duitse vrienden in Elten, of de Kleef, of de wo dan ook, Duisburg. Dat is een beetje Engels, hè, Duisburg. Draaiden we de Münchener Freiheit en you. Zometeen dus een vraag aan ChatGPT. En die gaat... Oh, wat is dat dan voor lawaai? Die gaat over liefde, vrienden. Dus heel leuk. Hele interessante vraag. En ik ga even schreeuwen. En waarom dan? Nou, het is vandaag de internationale dag van schreeuw je frustraties eruit. Alles wat je, ja, wat je dwars zit van de afgelopen maanden, je mag het vandaag op deze zondagmiddag, mag je het eruit schreeuwen. Ja, mag ook vanavond, hè.

0: je vergeet het bijna, maar ook dit is alweer muziek van bijna 40 jaar geleden. 1986, een hit voor Owen Paul. And you're my favorite waste of time. Deze Schotse zanger heeft niet lang meegedraaid in de muziek, zeg. Na een jaartje hield hij het wel voor gezien. Hij had deze lekkere hit gescoord. Maar na een jaartje gaf hij aan van... nou weet je, die hele muziekbusiness is niks voor mij. Dus ja, wat hij tegenwoordig doet, weet ik niet. Maar hij doet in ieder geval niet meer zingen. Tenminste, misschien nog op de verjaardag van zijn kinderen. Maar niet meer voor op een plaatje of zo. Ja, en dan is het nu tijd om een vraag te gaan stellen. Niet aan mij, u kunt mij niks vragen. Ik weet maar heel weinig. Maar we gaan een vraag stellen aan de computer. Om heel precies te zijn, u kent het programma inmiddels. We gaan de vraag stellen aan ChatGPT.
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: En wie moeten we hiervoor bedanken? Nou, dat is Elsbeth Vermeer uit Bennekom. Zij schrijft ons... ik ben nooit snel verliefd geworden op een jongen. Nooit. En ik vond het juist fijner om iemand eerst beter te leren kennen. En dan konden we altijd nog zien of we verliefd werden, ja of nee. Maar... ja, heel veel mensen hebben het ook wel eens over liefde op het eerste gezicht. En nu wil ik wel eens weten of liefde op het eerste gezicht echt bestaat. Nou, laten we het even vragen aan de computer.
2: Psychologisch gezien is het waarschijnlijker dat het om aantrekking of begeerte op het eerste gezicht gaat. Studies tonen aan dat mensen binnen een fractie van een seconde indrukken vormen over aantrekkelijkheid en chemie. Liefde, in de zin van diepe emotionele verbondenheid, vertrouwen en begrip, ontwikkelt zich meestal pas later als je iemand echt leert kennen. Kort gezegd, ja, liefde op het eerste gezicht kan bestaan als ervaring. Het gevoel is echt en krachtig. Maar nee, het is meestal niet liefde in de diepere, duurzame zin. Eerder het begin van iets dat liefde kan worden.

0: die solo is gegaan, ja. Toen kwam het succes van alle kanten, ja. Alleen een tragisch einde voor George Michael. Vrienden, ja, het is weer tijd voor een vraagje. Ik weet niet of u er zin in heeft in een leuke vraag. Nou, ik wel, hoor.
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Ja. Wat hebben we voor een vraag gekregen? Nou, een vraag van Sebastiaan Bergman uit Andelst in de Betuwe. Sebastiaan vertelt ons dat mensen hem regelmatig laten weten dat hij zo'n voorname voornaam heeft. Ja, mooi hoor. Voorname voornaam, Sebastiaan. Ja, dat ligt aan die naam. En Sebastiaan, ja, dan denk je wel aan iemand uit een kasteel of een groot huis of zo, hè? Ja. Iemand van adel. Nou vindt Sebastiaan zelf zijn naam helemaal niets. Maar hij is wel benieuwd of de voornaam invloed heeft op hoe mensen je afkomst inschatten. Dus heeft jouw voornaam invloed op hoe mensen jou zien? Ja, ik kan het me bijna niet voorstellen, maar nou, laten we eens kijken, want het antwoord van ChatGPT kan nog wel eens heel verrassend zijn.
2: Ja, verrassend genoeg maakt je voornaam vaak wel uit in hoe mensen onbewust tegen je aankijken. Er zijn allerlei onderzoeken en culturele observaties die dat laten zien. Hier zijn de belangrijkste factoren. Hashtag 1. Stereotypen en associaties. Mensen koppelen automatisch bepaalde eigenschappen aan namen. Een naam als Sophie of Emma roept bijvoorbeeld zachtheid of vriendelijkheid op. Bram of Daan klinkt voor velen nuchter en betrouwbaar. Alexandra of Sebastiaan klinkt juist wat formeler of ambitieuzer. Die associaties verschillen per taal, cultuur en generatie, maar ze hebben invloed op eerste indrukken, bijvoorbeeld bij sollicitaties of eerste ontmoetingen. 2. Onbewuste vooroordelen. Namen kunnen ook onbewust sociale of etnische vooroordelen oproepen. In sommige onderzoeken kregen identieke cv's met verschillende namen, zoals Mohammed versus Mark, een verschillende kans op een sollicitatiegesprek. Dat zegt niet iets over de persoon, maar over hoe mensen vaak automatisch reageren op wat ze gewend of onbekend vinden.

stukje weten onder haar artiestennaam Sade. Ja, bijzondere vrouw, bijzonder mooie vrouw. En een hele mooie stem en mooie muziek, hè? Dat zeker. Ja, over die naam gesproken. Ik stel me ook wel eens voor met mijn naam natuurlijk. En zeg ik heet John. En dan vraag ik wat mensen ja, daarbij denken. En dan krijg ik nooit een echt antwoord. Meestal iets van... ja, dit zo kreeg je dan. Ja, vrienden, zo gaat dat dan weer wel. Heb jij nu ook een vraag die je wilt stellen aan ChatGPT? Dan doen wij dat voor jou. Laat het ons weten. Kijk eventjes voor alle contactgegevens op de website van Radio Experience. www.radioexperience.nl. Oh, dit is ook mooie muziek, zeg.

0: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience. China heeft zijn burgers opgeroepen voorlopig niet naar Japan te reizen. Het advies volgt op politieke spanningen tussen beide landen, onder meer over Taiwan. Luchtvaartmaatschappijen boden de reizigers direct gratis annuleringen aan en meerdere vluchten werden geschrapt. Chinese toeristen vormden de afgelopen jaren een belangrijke inkomstenbron voor Japan. De maatregel raakt vooral de reisbranche en de horeca in grote Japanse steden. Demissionair minister Heijnen zegt bij WNL dat bevroren Russische tegoeden kunnen worden ingezet als onderpand voor leningen aan Oekraïne. Volgens hem gaat het niet om confiscatie, maar om een juridische constructie binnen Europese afspraken. De Europese Commissie probeert hiervoor steun te organiseren, maar het voorstel stuit bij meerdere lidstaten op scepticisme vanwege juridische en financiële risico's. En in Hilversum praat het formatietrio vandaag verder met de partijen over een nieuw regeerakkoord. Volgens de NOS lopen strengere asielmaatregelen dwars door de gesprekken heen, met discussie over onder meer de spreidingswet. Volgende week bespreekt de Tweede Kamer ook de strafbaarheidsstelling van illegaal verblijf, een onderwerp dat aan de formatietafel meespeelt. Tegelijk zoeken de onderhandelaars ruimte in de krappe overheidsfinanciën. Dan nog het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt, maar het blijft droog. Er staat een matige wind die uit het zuidwesten komt en in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan zijn. En de middagtemperatuur die blijft steken rond de 8 graden. Het weerbeeld voor de avond blijft hetzelfde.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Vier kerst met handforhem.nl voor stijlvolle overhemden tijdens de kerstborrel of het kerstdiner. En dé plek voor originele cadeaus voor de man die alles al heeft. Ga snel naar www.handforhem.nl.
5: Altijd aan, tijd om te ontladen. Met een aardingsmat breng je je lichaam weer in balans. Gewoon vanuit bed of achter je bureau. Ervaar meer rust, diepere slaap en natuurlijke energie. Ontdek het zelf op aarding.org. Aarding.org. Voor ontstressen op een natuurlijke manier.
6: Een woning aan de Costa del Sol? De zon schijnt er 320 dagen per jaar. 165 kilometer aan stranden. De ideale plek voor je tweede woning. Onze Nederlandse makelaars helpen je tijdens het gehele proces. Kijk voor het overzicht van nieuwbouw en bestaande woningen op costadelsolspecialist.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
10: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.

0: heel populair. Een bessendrankje, Koenbergijs. En als ik deze plaat hoor van Forne, moet ik gelijk denken aan dat Koenbergijs. En daarvoor een plaatje van Jonah Louie. Waarheid als een koe. Je moet bij een feestje altijd heel dicht bij de keuken staan. Komen de hapjes als eerste voorbij, zijn ze nog warm en kan je de lekkerste kiezen. Welkom, Radio Experience. Hier kies je de beste muziek. Muziek uit de jaren 70, 80 en 90. En soms nieuwe platen. Hallo, mijn naam is Theo van Gameren.
1: De mooiste maand van het jaar. Met veel kaarslicht en rode wijn. Dit is December Belletmaand. In de swingende hitmiddag.

0: even lekker hoor. Niet te bedrijven op zondagmiddag. En dan gewoon niet stoppen. Stop loving you. Toto.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe. Wow.

0: It's gonna be a cold, cold Christmas without you.
1: Oh, Theo, wat zijn je ballen glanzend.
0: Ja, ze zijn heel mooi, die ballen. Ze zijn rood glanzend. Ja, prachtig gewoon. Ook de muziek prachtig op Radio Experience. Goedemiddag, DAB+, FM, AM.

Sommige mensen denk je, oud en wijs, dat gaat niet op. En bij sommigen wel. Ja. En een paar.

0: je naar buiten toe kijkt uit je slaapkamer aan, maar als je je moeder ziet, en dan zo'n harige man.
1: Really
0: en zo'n rode pak aan. En dan kussen.
1: Ah.
0: Michael Jackson en zijn broer.

0: Sister Jackson's hoorde je. I saw mommy kissing Santa Claus. Goeiedag, Radio Experience, FM 90, DB Plus of AM 1008.
1: Dit is een officiële Theo van Gameren.

eenzaamheid. Ja, zullen er veel zijn in de regio Wageningen die deze kerstmis alleen voorstaan. Voor hem deze plaat van Mert, Lonely This Christmas. Over muziek gesproken, mooie muziek.

0: en aangifte gedaan na het optreden van het Britse punkrap duo Op Willen in Paradiso. Volgens de NOS riepen de artiesten onder meer dood aan de IDF en andere haatdragende leuzen. Het CIDI heeft bezoekers opgeroepen aangifte te doen. De politie overlegt met het OM over mogelijke strafbaarheid. Burgemeester Halsema heeft benadrukt dat artistieke vrijheid geen vrijbrief is voor haat of geweld. De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Landau, heeft in Zuid-Korea spijt betuigd over de arrestatie van zo'n 300 Zuid-Koreaanse werknemers in een batterijfabriek in Georgia. Immigratiedienst ICE stuurde de Zuid-Koreanen na een inval op 4 september terug naar hun land. Het incident heeft grote ophef veroorzaakt in Seoul, die momenteel miljarden in de VS investeert. De Zuid-Koreaanse president noemt de zaak verbijsterend en waarschuwt voor de gevolgen van toekomstige investeringen. En de oproep van de anonieme protestbeweging Bloc on Tout om dit weekend opnieuw te demonstreren heeft in Frankrijk weinig respons gekregen. Na de massale actiedag van woensdag bleef het volgens de Franse media vooral bij kleine bijeenkomsten. In Lyon waren nauwelijks betogers te zien, terwijl er eerder duizenden meededen. Vakbonden hebben nieuwe landelijke acties aangekondigd voor 18 september, de dag dat het protest op grote schaal weer zou worden hervat. Het weer dan nog. Vanmiddag zijn er zonnige perioden. Wat later in de middag raakt het in het westen en zuiden bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Er staat een matige wind uit het zuiden en de maximumtemperatuur vanmiddag ligt zo rond de 19 graden. Pas later op de avond zal de kans op buien verder toenemen. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
2: Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Palonia, de snelst groeiende boom ter wereld. Verdien tot 9000 euro per hectare per jaar met hoogwaardig hout en CO2-credits. Het aanplantseizoen is al gestart, dus ga snel naar dealin.green en kom in contact met een adviseur uit jouw regio. Dealin.green.
3: Vakantiemodus uit? Wees alert op focus. Ontdek de focus- en alertformule van Bonusan. Goed voor de focus door L-theanine uit groene thee. Nu bij de online drogist. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
4: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
5: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: uur weer. Ieder uur weer. Is de koning van de echte hits. Jouw middag swingt met Theo van Gameren.
1: Hier volgt extra muziekinformatie. Ook het komend uur zorgt Theo van Gameren weer voor een file van 6.

0: van Stevie Nicks, deze plaats van Fleetwood Mac.
1: Oh, wat een lekker plaatje. Uit welk jaar komt deze?
0: Nou, 1987. En dit is wat wij hier in de wandelgangen een Delta-plaat noemen. Dat hoor je nogal eens vaak, de naam Delta voorbij komen. Ook van mijn medewerkers, van mijn collega's hier. Gedraaid bij dat radiostation Delta 90 uit Nijmegen. Dat was dus een plaatje uit die tijd. Fleetwood Mac, Seven Wonders, nu Lindisfarne.

0: zomer van je leven. Zet de zomer aan. Zon, zee en de hits. Zomer op je radio. De swingende hitmiddag.
1: Langer dan 1,85 meter is hij niet. Maar razend populair is hij wel. Flitsend voorbijscheurend op zijn gazelle met 3 versnellingen met overdrive laat hij bij menig agent het hart sneller kloppen. Zijn borstharen zijn te tellen op 1 hand. Maar hij scheert zich 2 keer per week. Hij is gek op zuurkool en leest de Telegraaf. Hier is de koning van de echte hits. Theo van

proberen. That was yesterday. Een plaat over gisteren. Forever. En daarvoor hoorde je de dijkbakkers vanavond gebeuren. Ik hoop vanavond dat het gaat gebeuren voor jou, luisteraar van Radio Experience. FM 90, DW Plus of AM 1008. Online in de gehele wereld. www.radioe. Op al die manieren hoor jij nu muziek.

0: tonight. Lekker vanavond de liefde bedrijven.
1: Buiten nu regent of stormt, bij de swingende hitmiddag schijnt altijd de zon.
2: De lekkerste muziekmix op de radio. Dit is de

Zo'n lekker heerlijk chill plaatje aan het einde van de Bottenbox Zandbos vandaag in dit uur op Radio Experience. In Antwerpen woonde hij, nu weer in Nederland. De Nederlandse zanger Hans de Boy, thuis Ben. En daarvoor hoorde je muziek van Spargo uit Amsterdam, Lady. En we begonnen vandaag met Tatjana.

0: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience.
1: De Poolse president Navrocki heeft zijn geplande ontmoeting met de Hongaarse premier Orbán afgezegd, kort nadat Orbán een gesprek had met de Russische president Poetin. Volgens een adviseur wil Navrocki tijdens zijn bezoek alleen nog gesprekken voeren op presidentieel niveau en dus niet meer met Orbán. De afzegging wordt gezien als een duidelijk protest tegen Orbáns toenadering tot Moskou, die in meerdere EU-landen op kritiek stuit. PGN-voorzitter Dijksma zegt dat de landelijke politiek halfhartig reageert op de druk die lokale bestuurders ervaren na bedreigingen rond een AZC in Venlo. Volgens haar worden de intimidaties wel veroordeeld, maar blijft het politieke signaal te aarzelend. Ze vindt dat het Rijk duidelijk moet laten zien dat het achter de lokale bestuurders staat en heldere keuzes moet maken in het asielbeleid. Het kabinet bespreekt haar kritiek binnenkort en laat daarna weten welke vervolgstappen worden ondernomen. En op het Malieveld in Den Haag protesteren patiënten, familieleden en verzorgers voor aandacht van langdurige gevolgen na infecties zoals Q-koorts, Lyme, ME en post-infectiesyndromen zoals long-covid. Ze benadrukken dat honderdduizenden mensen niet volledig herstellen en vaak langdurig beperkt blijven functioneren. De groep vraagt erkenning, betere medische zorg en duidelijk beleid. De demissionaire minister van Volksgezondheid is ook aanwezig op het Malieveld om te luisteren. Dan nog het weer. Vanmiddag kan overal in het land de zon zich even laten zien. In het noorden en westen is er echter ook kans op een bui. De wind komt uit een westelijke richting en is matig en de maximumtemperatuur ligt zo rond de 8 graden. Dat weerbeeld wordt vanavond en vannacht niet veel anders. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Dit is Radio Experience. 4 uur.
0: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience.
1: De Poolse president Navrocki heeft zijn geplande ontmoeting met de Hongaarse premier Orbán afgezegd, kort nadat Orbán een gesprek had met de Russische president Poetin. Volgens een adviseur wil Navrocki tijdens zijn bezoek alleen nog gesprekken voeren op presidentieel niveau en dus niet meer met Orbán. De afzegging wordt gezien als een duidelijk protest tegen Orbáns toenadering tot Moskou, die in meerdere EU-landen op kritiek stuit. PGN-voorzitter Dijksma zegt dat de landelijke politiek halfhartig reageert op de druk die lokale bestuurders ervaren na bedreigingen rond een AZC in Venlo. Volgens haar worden de intimidaties wel veroordeeld, maar blijft het politieke signaal te aarzelend. Ze vindt dat het Rijk duidelijk moet laten zien dat het achter de lokale bestuurders staat en heldere keuzes moet maken in het asielbeleid. Het kabinet bespreekt haar kritiek binnenkort en laat daarna weten welke vervolgstappen worden ondernomen. En op het Malieveld in Den Haag protesteren patiënten, familieleden en verzorgers voor aandacht van langdurige gevolgen na infecties zoals Q-koorts, Lyme, ME en post-infectiesyndromen zoals long-covid. Ze benadrukken dat honderdduizenden mensen niet volledig herstellen en vaak langdurig beperkt blijven functioneren. De groep vraagt erkenning, betere medische zorg en duidelijk beleid. De demissionaire minister van Volksgezondheid is ook aanwezig op het Malieveld om te luisteren. Dan nog het weer. Vanmiddag kan overal in het land de zon zich even laten zien. In het noorden en westen is er echter ook kans op een bui. De wind komt uit een westelijke richting en is matig en de maximumtemperatuur ligt zo rond de 8 graden. Dat weerbeeld wordt vanavond en vannacht niet veel anders. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. President Navrocki annuleert zijn geplande ontmoeting met premier Orbán. De afzegging volgt op Orbáns omstreden gesprek met de Russische president Poetin. VGN-voorzitter Dijksma waarschuwt dat Den Haag halfhartig reageert op bedreigingen van lokale bestuurders. Ze vraagt om een duidelijk en stevig politiek signaal. Op het Malieveld klinkt vandaag een brede oproep voor een bredere zorg bij langdurige infectieklachten. De minister van Volksgezondheid is aanwezig om die zorgen aan te horen. Dan nog het weer. Vanmiddag kan overal in het land de zon zich even laten zien. In het noorden en westen is er echter ook kans op een bui. De wind komt uit een westelijke richting en is matig, en de maximumtemperatuur ligt zo rond de 8 graden. Het weerbeeld wordt vanavond en vannacht niet veel anders. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

En de diepe kelders, die hele diepe kelders van het gigantische studiocomplex. Zomaar even een deur losgetrokken. Oh! 1977. Jimmy James en de Vagabonds horen hier. En live. Zo, zijn we weer. Lekker uurtje. Voltooid verleden tijd. Wees welkom. Dit is de middel.

0: is de Middle of the Road Show.
1: Wat vind jij van Radio Experience? Stuur ons gerust een WhatsApp. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.
2: Yes, this is the story of a queen without a crown. She showed.

Ja, zij heeft het. En ze had het in de jaren 80. Het was de tegenhanger van Love. En dan spreken we over Babe, weet je nog? Met als de tweede liedzanger is, hoor. Marga zelf, Marga Bult. Ja, hoor. Uit Enschede. En Dolly, Dolly, de... Nou, vooruit, dol, hè, mensen. Ja, hoor. Zometeen nemen we een flinke duik in de keuken. En vooral achter die keukengordijnen. Dan krijg je wat er gebeuren zometeen. Dus blijf luisteren. En sowieso ook heel erg leuk en spontaan dat je erbij bent. Wees welkom, lieve Lloyd en Lloyd. Dit is de Middle of the Road Show.

0: Toen de plaatjes niet langer duren dan 3 minuten. Love Affair and Everlasting Love.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Ja, het waren de jaren 80. Met een aantal plaatjes was hij zeer succesvol. En die zit ook nog steeds tussen de trommelvliezen. Dus zijn naam, Hans de Boer.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Dit is Radio Experience. 5:00.
1: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience. Het Kremlin heeft het Westen vandaag gewaarschuwd dat de oorlog in Oekraïne een dramatisch escalatiemoment nadert, nu de Verenigde Staten overweegt Tomahawk-raketten aan Kiev te leveren. Volgens woordvoerder Peskov zou dat duiden op een directe Amerikaanse betrokkenheid. Rusland noemt de stap buitengewoon zorgwekkend en spreekt van een koerswijziging. President Poetin waarschuwde zelfs dat zo'n levering een ernstige escalatie van het conflict kan betekenen. In Amsterdam is vandaag een protest gehouden tegen het migratiebeleid. De politie had zich daarbij op het ergste voorbereid en beschikt ook over extra bevoegdheden om snel te kunnen ingrijpen. Tegelijkertijd vond een tegenmanifestatie plaats tegen racisme en fascisme, waarbij juist opgeroepen werd tot solidariteit en medemenselijkheid. Beide groepen troffen elkaar deels in de stad, maar de sfeer bleef onder controle. De tegenmanifestatie is inmiddels beëindigd, terwijl het migratieprotest nog voortduurt. En de wachtrij in de haven van Rotterdam is opgelopen tot 22 containerschepen door de staking van shorters. Volgens het havenbedrijf komen daar naar verwachting nog enkele schepen bij. Shorters zetten containers vast en halen ze los. Zonder hun werk ligt het laden en lossen stil. Ze staken uit onvrede over het cao-voorstel van hun werkgevers. De staking wordt volgende week tijdelijk opgeschort, waardoor de terminals dan weer kunnen draaien. Het weer tot slot. Vanavond is het in het hele land bewolkt, maar blijft het overal droog. Over land is er weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer is de wind matig uit de noordelijke richting. Gedurende de avond daalt de temperatuur geleidelijk naar 14 graden langs de kust en rond de 12 in het binnenland. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
8: Boekhouding uitbesteden aan het allerbeste kantoor van het land? Dat kan. Ontdek Kroes en Visser. Het kantoor dat door zijn klanten met een 9,9 wordt beoordeeld. Voor rust, zekerheid en persoonlijke aandacht. Ga naar kroesvisser.nl. Kroes en Visser, de boekhouder die jou ontzorgt.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Point of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een glutenintolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via Mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos. Koop je vastgoed in Dubai? Verborgen gebreken en slechte afwerking komen vaker voor dan je denkt. Met Dubai Property Check krijg jij een onafhankelijke inspectie door Nederlandse experts. Volgens Nederlandse kwaliteitsnormen en met een duidelijk rapport binnen 48 uur. Zo voorkom je problemen en onverwachte kosten. DubaiPropertyCheck.com. Don't risk it.

Bonita, Bonita, Bonita. 38, 24, 37.

Fred van Laar. Zaterdagmiddag 5 uur. Non-stop. Fred van Laar voor 6 klaar. Welkom bij de radio. Radio Experience.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Kremlin heeft het Westen vandaag gewaarschuwd dat de oorlog in Oekraïne een dramatisch escalatiemoment nadert, nu de Verenigde Staten overweegt Tomahawk-raketten aan Kiev te leveren. In Amsterdam is vandaag een protest gehouden tegen het migratiebeleid. Tegelijkertijd vond een tegenmanifestatie plaats tegen racisme en fascisme, waarbij juist opgeroepen werd tot solidariteit en medemenselijkheid. En de wachtrij in de haven van Rotterdam is opgelopen tot 22 containerschepen door de staking van shorters. Volgens het havenbedrijf komen daar naar verwachting nog enkele schepen bij. Het weer tot slot. Vanavond is het in het hele land bewolkt, maar blijft het overal droog. Over land is er weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer is de wind matig uit de noordelijke richting. Gedurende de avond daalt de temperatuur geleidelijk naar 14 graden langs de kust en rond de 12 in het binnenland. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience. Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
3: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
2: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
6: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Ken je het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfybols.nl.

0: met roken. In 3,5 uur. Dat geloof je niet. Geen pillen, geen extra kilo's, geen gezeur. Met boekje of cursus rook jij je laatste. Echt waar. Check 123stop.nl en adem morgen weer vrij.
1: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 6 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience. Rijksambtenaren slaan alarm nu het kabinet voor 2026 een nullijn heeft aangekondigd. Geen salarisverhoging dus. Volgens het Financieel Dagblad noemen zij de maatregelen in een gezamenlijke brief een grote fout die het vertrouwen en de samenwerking schaadt. De vakbonden eisen een loonstijging van minstens 4%, passend bij de stijgende kosten van levensonderhoud. Ze waarschuwen dat de cao-onderhandelingen zinloos zijn zolang de nullijn blijft staan. De Poolse president Navrocki heeft zijn geplande ontmoeting met de Hongaarse premier Orbán afgezegd, kort nadat Orbán een gesprek had met de Russische president Poetin. Volgens een adviseur wil Navrocki tijdens zijn bezoek alleen nog gesprekken voeren op presidentieel niveau en dus niet meer met Orbán. De afzegging wordt gezien als een duidelijk protest tegen Orbáns toenadering tot Moskou, die in meerdere EU-landen op kritiek stuit. En de Israëlische premier Netanyahu heeft vandaag een officieel gratieverzoek ingediend bij president Herzog in een lopend corruptieproces. Volgens zijn advocaat moet gratie hem de ruimte geven om zich zonder juridische lasten volledig op staatszaken te richten. Herzog noemt het verzoek buitengewoon en zegt eerst alle adviezen zorgvuldig te willen afwegen. Eerder riep de Amerikaanse president Trump al op tot gratie, maar of Herzog daartoe overgaat blijft onzeker. Het weer tot slot. Vanavond komt er in de noordelijke helft een enkele bui voor. Elders blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidwestelijke richting en de maxima voor vanavond liggen rond de 2 graden. Ook morgen zijn er weer perioden met zon in het land en lijkt het droog te blijven. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Rijksambtenaren keren zich tegen de geplande nullijn voor 2026 en eisen 4% loonstijging. Vakbonden dreigen met acties als het kabinet niet bijstuurt. President Navrocki annuleert zijn geplande ontmoeting met premier Orbán. De afzegging volgt op Orbáns omstreden gesprek met de Russische president Poetin. En de Israëlische premier Netanyahu vraagt president Herzog om gratie. Het verzoek komt midden in zijn corruptiezaak en legt extra druk op de politieke verhoudingen. Het weer tot slot. Vanavond komt er in de noordelijke helft een enkele bui voor. Elders blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidwestelijke richting. En de maxima voor vanavond liggen rond de 2 graden. Ook morgen zijn er weer perioden met zon in het land en lijkt het droog te blijven. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Radio Experience. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Dit is Radio Experience. 7 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: De A12 bij Arnhem gaat zondagnacht weer open nadat een sinkhole van zo'n 2 meter diep onder de snelweg is gedicht. Het gat ontstond door weggespoeld zand in een bruggenhoofd. Rijkswaterstaat heeft het taluut afgegraven, een nieuwe wand geplaatst en asfalt gestort. De hoofdrijbaan richting Duitsland is weer veilig en de ochtendspits morgen zal naar verwachting geen problemen geven. Orkaan Melissa trekt langzaam richting Jamaica en kan maandagmorgen uitgroeien tot categorie 5. Nu is het een categorie 4 orkaan met windsnelheden van zo'n 225 km per uur. Naast harde wind valt er ook veel regen. Gemiddeld zo'n 400 tot 800 mm, lokaal zelfs 1000 mm. Dat is vergelijkbaar met een heel jaar regen in Nederland. In Haiti kostte de storm al zeker 3 levens. Hoge golven maken het gevaar nog groter. Tijdens hun bezoek aan Israël hielden Amerikaanse topdiplomaten, waaronder vicepresident Vance, Kushner en Rubio, strak toezicht op het staakt het vuren met Gaza. Netanyahu werd gezien als onbetrouwbaar, vooral na een Israëlische aanval in Qatar. De Amerikanen gebruikten minder diplomatieke taal en zagen vrede als een zakendeal. Hoewel Israël voorop staat in hun beleid, toonden ze ook begrip voor Hamas. Maar het effect van deze nieuwe aanpak blijft wel onzeker. Ten slotte nog het weer. Het is vanavond bewolkt met regen vanuit het westen. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, aan zee mogelijk hard. In de nacht zijn er buien met hagel en onweer en aan de kust is er kans op windstoten tot 80 km per uur. De temperaturen dalen naar 6 tot 9 graden.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Radio Experience.
4: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.
7: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
8: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
11: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
12: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
13: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com.

0: Experience. Headlines.
1: Zijn de headlines uit het nieuws. De A12 bij Arnhem gaat zondagnacht weer open nadat een sinkhole van zo'n 2 meter diep onder de snelweg is gedicht. Het gat ontstond door weggespoeld zand in een bruggenhoofd. Orkaan Melissa trekt langzaam richting Jamaica en kan maandagmorgen uitgroeien tot categorie 5. Naast harde wind valt er ook veel regen. Tijdens hun bezoek aan Israël hielden Amerikaanse topdiplomaten, waaronder vicepresident Vance, Kushner en Rubio, strak toezicht op het staakt het vuren met Gaza. Ten slotte nog het weer. Het is vanavond bewolkt met regen vanuit het westen. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, aan zee mogelijk hard. In de nacht zijn er buien met hagel en onweer, en aan de kust is er kans op windstoten tot 80 km per uur. De temperaturen dalen naar 6 tot 9 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
2: Experience. 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
3: Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Palonia, de snelst groeiende boom ter wereld. Verdien tot 9000 euro per hectare per jaar met hoogwaardig hout en CO2-credits. Het aanplantseizoen is al gestart, dus ga snel naar dealin.green en kom in contact met een adviseur uit jouw regio. Dealin.green.
4: Je weerstand ondersteunen? Gebruik Avogel Eginafors-tabletten. Het bevat Echinacea om je natuurlijke afweer te helpen. Bestel het nu bij de online drogist met 25% korting. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Met uitzondering van geneesmiddelen. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.
8: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
9: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 8 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: Dit weekend heeft de NS bijna 140.000 Formule 1-fans naar Zandvoort gebracht. Een record vergeleken met de voorgaande 4 edities van de Grand Prix. Op zondagavond begon de terugreis waarbij de NS nog 12 treinen per uur inzet om iedereen thuis te krijgen. Sinds vrijdag reed de NS een uitzonderlijke dienstregeling met treinen om de 5 minuten tussen Amsterdam en Zandvoort. Daarbij konden zo'n 10.000 reizigers per uur vervoerd worden. De Jemenitische Houthis hebben meerdere VN-kantoren bestormd, waaronder die van het Wereldvoedselprogramma WFP en UNICEF, dat meldt de internationale pers. 1 WFP-medewerker is bevestigd gearresteerd en mogelijk zijn ook andere medewerkers opgepakt, 7 van het WFP en 3 van UNICEF. De reden blijft vooralsnog onduidelijk. Het willekeurig vastzetten van humanitair personeel wordt door de hulporganisaties als onacceptabel bestempeld. De Houthis hebben eerder VN-personeel gearresteerd vanwege vermeend spionagewerk voor de Verenigde Staten. En vanuit Barcelona is zondag de Global Sumud Flotilla vertrokken. Een vloot van activisten uit 44 landen die voedsel en medicijnen naar Gaza brengen. In totaal varen zo'n 40 schepen mee, waaronder zeilboten die later vertrekken. 17 Nederlanders nemen deel, onder wie 7 die er zondag mee vertrokken. Ook activiste Greta Thunberg vaart weer mee. Volgens de organisatoren is dit de grootste maritieme hulpactie voor Gaza tot nu toe. Veiligheidsdetails omtrent de actie blijven geheim. Dan nog het weer. Vanavond overheerst opnieuw de bewolking met regen die zich vooral over het oosten uitbreidt. In het zuiden wordt het later weer droog en kan het tijdelijk wat opklaren. De wind neemt overal wat af, waardoor het een rustige avond wordt. Vanavond liggen de temperaturen tussen de 17 en 19 graden.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Experience. Headlines.
1: Zijn de headlines uit het nieuws.
2: Dit weekend heeft de NS bijna 140.000 Formule 1-fans naar Zandvoort gebracht. Een record vergeleken met de voorgaande 4 edities van de Grand Prix. De Jemenitische Houthis hebben meerdere VN-kantoren bestormd, waaronder die van het Wereldvoedselprogramma WFP en UNICEF. Dat meldt de internationale pers. En vanuit Barcelona is zondag de Global Sumud Flotilla vertrokken. Een vloot van activisten uit 44 landen die voedsel en medicijnen naar Gaza brengen. Dan nog het weer. Vanavond overheerst opnieuw de bewolking met regen die zich vooral over het oosten uitbreidt. In het zuiden wordt het later weer droog en kan het tijdelijk wat opklaren. De wind neemt overal wat af, waardoor het een rustige avond wordt. Vanavond liggen de temperaturen tussen de 17 en 19 graden.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio. Radio Experience. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 9 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: Het Nederlands elftal boekte een overtuigende 4-0 zege om Finland en staat dichtbij WK-kwalificatie in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Oranje heeft 16 punten en een doelsaldo van 19. Memphis Depay was betrokken bij 3 doelpunten, terwijl Cody Gakpo de eindstand bepaalde. Bondscoach Koeman experimenteerde met opstellingen, maar Oranje domineerde, creëerde kans na kans en kan zich volgende maand als groepswinnaar kwalificeren. In de Utrechtse wijk Welgelegen is een bovenwoning beschoten. In de ramen boven een kapperszaak zijn zeker 18 kogelinslagen te zien. Er vielen geen gewonden, maar op straat lagen meerdere kogelhulzen en de omgeving is afgezet. Na een achtervolging in Amsterdam is 1 verdachte aangehouden. De politie sluit meer arrestaties niet uit en onderzoekt de toedracht van het incident. En na een anti-immigratieprotest op het Museumplein in Amsterdam zijn zaterdagmiddag enkele tientallen demonstranten aangehouden. Na afloop trok een groep actievoerders door het centrum, waar zij leuzen riepen en zwaar vuurwerk afstaken. De politie en de mobiele eenheid omsingelden de groep, waarna ongeveer 30 mensen werden gearresteerd. Het incident volgde op een onrustige demonstratie met meerdere overtredingen en vuurwerkincidenten. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt en kan er nog wat lichte regen of motregen vallen. In de nacht naar maandag trekken wolkenvelden over, maar op enkele plaatsen klaart het op. In die opklaringen kan nevel of mist ontstaan, het blijft grotendeels droog en bij een zwakke wind daalt de temperatuur naar 11 tot 13 graden.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Radio Experience.
4: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
5: Een condoom omdoen duurt gemiddeld 19,3 seconden. Met de Next Generation condooms van Wingman slechts 2. Dus hebben we nog 17,3 seconden over. Ik zou het wel weten. Wingman, it's that smooth. Ga naar wingmancondoms.com.
6: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
7: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
8: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfyballs.nl. Noorse boxershorts en slips met

0: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: jouw keus in het weekend. Welkom bij de radio. Dit is Radio Experience. Dit is Radio Experience. Headlines.
1: Zijn de headlines uit het nieuws.
2: Het Nederlands elftal boekte een overtuigende 4-0-zege om Finland en staat dichtbij WK-kwalificatie in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. In de Utrechtse wijk Welgelegen is een bovenwoning beschoten. In de ramen boven een kapperszaak zijn zeker 18 kogelinslagen te zien. En na een anti-immigratieprotest op het Museumplein in Amsterdam zijn zaterdagmiddag enkele tientallen demonstranten aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt en kan er nog wat lichte regen of motregen vallen. In de nacht naar maandag trekken wolkenvelden over, maar op enkele plaatsen klaart het op. In die opklaringen kan nevel of mist ontstaan, het blijft grotendeels droog en bij een zwakke wind daalt de temperatuur naar 11 tot 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
3: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
5: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
7: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
10: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
11: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Melvin Jacobs. Vrijdag, 5 uur. Nieuw en disco mix sessions. Welkom bij de radio. Radio Experience.

0: Dit is Radio Experience. 10 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: De Israëlische marine heeft meer dan 400 opvarenden van de Global Sumud Flotilla aangehouden die onderweg waren naar Gaza met hulpgoederen. De operatie duurde circa 12 uur en betrof 41 schepen. De arrestanten zijn overgebracht naar Ashdod voor verdere verwerking. Onder hen zouden 15 Nederlanders zijn. Het kabinet probeert hen terug te halen. Premier Netanyahu prees de marine en noemde de actie een afweer tegen discredietcampagnes. Tijdens een EU-bijeenkomst botste de Hongaarse premier Viktor Orbán met verschillende leiders over zijn houding tegenover Rusland en Oekraïne. Hij weigerde nieuwe sancties tegen Rusland, keurde het gebruik van bevroren Russische tegoeden voor Oekraïne af en blokkeerde EU-toetredingsonderhandelingen met Oekraïne. Binnen de EU wordt zijn houding steeds vaker openlijk bekritiseerd. Orbán noemde de bijeenkomst een vechtpartij en sprak van gecoördineerde aanvallen. En in Den Haag probeerde een onbekend groepje de D66-vlag te vervangen door een prinsenvlag. Zo'n vlag is het symbool van extreemrechts en de NSB. De poging, vastgelegd op camera, mislukte. D66-leider Rob Jetten noemt het politieke intimidatie en deed aangifte. De politie onderzoekt de zaak en neemt het hoog op. Eerder werd het partijbureau al beschadigd bij rellen, waarbij onder andere een brandende container tegen het pand werd geduwd. Dan nog het weer. Vanavond vallen er eerst nog enkele buien, maar later in het binnenland wordt het droger en klaart het op. Aan zee blijft een krachtige wind staan, kracht 6 met in het Waddengebied nog windstoten tot zo'n 70 km per uur. In de nacht naar morgen is het landinwaarts vaak droog en klaart het breed op. De temperatuur daalt in de nacht naar een graad of 8.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
5: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
10: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
11: Ben jij dé specialist in jouw vakgebied? Dan zijn wij op zoek naar jouw bedrijf voor Kan ik het ook? Te zien bij SBS6. Onze presentator komt langs, draait een dag mee en laat zien hoe bijzonder jouw onderneming echt is. Zo laat je heel Nederland zien wat jouw vak zo bijzonder maakt en waar jouw bedrijf echt voor staat. Meld je aan via kanikhetook.tv.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Radio Experience. Headlines.
1: Zijn de headlines uit het nieuws. In Frankrijk is Roland Lescure benoemd tot minister van Financiën in de nieuwe Franse regering van premier Sébastien Lecornu. Tijdens een grote handhavingsactie op de Utrechtse Heuvelrug is 36,5 kilo illegaal geplukte paddenstoelen in beslag genomen. En een 26-jarige man uit Breda is zondag aangehouden nadat hij met een groot mes in het publiek van de Singelloop liep. Bezorgde bezoekers belden massaal naar de politie. Dan nog het weer. Vanavond vallen er eerst nog enkele buien, maar later in het binnenland wordt het droger en klaart het op. Aan zee blijft een krachtige wind staan, kracht 6 met in het Waddengebied nog windstoten tot zo'n 70 km per uur. In de nacht naar morgen is het landinwaarts vaak droog en klaart het breed op. De temperatuur daalt in de nacht naar een graad of 8. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
3: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl. De plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
4: Zijn je kozijnen aan vervanging toe, maar zie je door de boom het bos niet meer? Bij Kozijnadvies Nederland krijg je eerlijk en onafhankelijk advies. Kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Wij regelen alles, van inmeting tot montage. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via kozijnadvies-nederland.nl.
5: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering, dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
7: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
8: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.

0: Dit is Radio Experience. 11 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: Het Franse OM onderzoekt de dood van fotojournalist Anthony Lalikan in Oekraïne. Vermoedelijk het slachtoffer van een Russische oorlogsmisdaad. De 37-jarige Lalikan werd nabij Druzhkivka door een drone gedood. Zijn Oekraïnse collega raakte zwaar gewond. Hij versloeg de oorlog voor onder meer Le Monde en Der Spiegel. Oekraïnse journalisten waarschuwen dat journalisten opzettelijk doelwit zijn, waardoor elke frontreis levensgevaarlijk is. In Frankrijk is Roland Lescure benoemd tot minister van Financiën in de nieuwe Franse regering van premier Sébastien Lecornu. Lescure, bondgenoot van president Macron, met een linkse achtergrond volgt Bruno Le Maire op. Deze is minister van Defensie geworden. Lecornu, beëdigd op 10 september, moet het begrotingstekort van ruim 5% terugbrengen naar de EU-norm van 3% en de begroting voor 2026 uiterlijk dinsdag aan het parlement voorleggen. En over anderhalve maand start in Belém, midden in de Amazone, de klimaattop COP30. President Lula wilde de top daar houden om het belang van het regenwoud te benadrukken. De stad werd flink verbouwd, maar er is kritiek, want hotelkamers zijn schaars en extreem duur, tot zo'n 700 euro per nacht. Daardoor dreigt de beloofde inclusieve top onbereikbaar te worden voor armere landen. Dan nog het weer. Vanavond vallen er eerst nog enkele buien, maar later in het binnenland wordt het droger en klaart het op. Aan zee blijft een krachtige wind staan, kracht 6 met in het Waddengebied nog windstoten tot zo'n 70 km per uur. In de nacht naar morgen is het landinwaarts vaak droog en klaart het breed op. De temperatuur daalt in de nacht naar een graad of 8.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl. De plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
5: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
6: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland via kaiacademie.nl. Kai met CAI.
7: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
8: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.

0: Nieuws. Headlines.
1: Zijn de headlines uit het nieuws. Het Franse OM onderzoekt de dood van fotojournalist Anthony Lalikan in Oekraïne. Vermoedelijke slachtoffer van een Russische oorlogsmisdaad. In Frankrijk is Roland Lescure benoemd tot minister van Financiën in de nieuwe Franse regering van premier Sébastien Lecornu. En over anderhalve maand start in Belém, midden in de Amazone, de klimaattop COP30. President Lula wilde de top daar houden om het belang van het regenwoud te benadrukken. Dan nog het weer. Vanavond vallen er eerst nog enkele buien, maar later in het binnenland wordt het droger en klaart het op. Aan zee blijft een krachtige wind staan, kracht 6 met in het Waddengebied nog windstoten tot zo'n 70 km per uur. In de nacht naar morgen is het landinwaarts vaak droog en klaart het breed op. De temperatuur daalt in de nacht naar een graad of 8. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
3: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
4: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
5: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl, voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.

Brian staat aan. Ook in Dodewaard. Welkom bij de radio. Welkom luisteraars in Heelsum. Welkom bij de radio. Dit is Radio Experience.

0: bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: Van de 37 aangehouden personen tijdens de rellen zaterdag in Den Haag zitten er nog 27 vast, onder wie 6 minderjarigen. Volgens hoofdcommissaris Karin Krukkert trof de politie een mix van demonstranten, defentgroepen en voetbalsupporters. Een groep van circa 12 relschoppers richtte zich gewelddadig tegen agenten, probeerde de A12 te bezetten en pleegde vernielingen, onder meer bij D66 en het Binnenhof. Ook Portugal heeft zondag de Palestijnse staat erkend, aansluitend bij het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada. Minister Paulo Rangel benadrukte in New York dat dit past in een consistent beleid en de twee-staten-oplossing als enige weg naar duurzame vrede is. Portugal stelt dat Hamas geen rol mag spelen in Gaza en eist vrijlating van Israëlische gijzelaars. En Syrië houdt op 5 oktober parlementsverkiezingen. Dat zijn de eerste sinds het vertrek van president Assad in december. De stemming was eerder uitgesteld wegens veiligheidsproblemen in een aantal regio's. Het nieuwe overgangsparlement telt 210 zetels. Daarvan zijn er 140 gekozen door lokale commissies en 70 voorgedragen door interim-president Ahmed al-Shara. Het mandaat duurt 30 maanden en is dan voor één keer herkiesbaar. Dan nog het weer. In de nachtelijke uren vallen vooral in de kustregio's enkele buien. Landinwaarts zijn brede opklaringen met minima van 7 tot 12 graden. Morgen schijnt geregeld de zon, al komen in de kustprovincies wolken en buien voor. De noordenwind is matig tot vrij krachtig en de temperaturen liggen morgen tussen de 15 en 17 graden.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Palonia, de snelst groeiende boom ter wereld. Verdien tot 9000 euro per hectare per jaar met hoogwaardig hout en CO2-credits. Het aanplantseizoen is al gestart, dus ga snel naar dealin.green en kom in contact met een adviseur uit jouw regio. Dealin.green.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Vakantiemodus uit? Wees alert op focus. Ontdek de focus- en alertformule van Bonusan. Goed voor de focus door L-theanine uit groene thee. Nu bij de online drogist. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
7: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Boekhouding uitbesteden aan het allerbeste kantoor van het land? Dat kan. Ontdek Kroes en Visser, het kantoor dat door zijn klanten met een 9,9 wordt beoordeeld. Voor rust, zekerheid en persoonlijke aandacht, ga naar kroesvisser.nl. Kroes en Visser, de boekhouder die jou ontzorgt.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Het zijn de headlines uit het nieuws.
6: Van de 37 aangehouden personen tijdens de rellen zaterdag in Den Haag zitten er nog 27 vast, onder wie 6 minderjarigen. Ook Portugal heeft zondag de Palestijnse staat erkend, aansluitend bij het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada. En Syrië houdt op 5 oktober parlementsverkiezingen. Dat zijn de eerste sinds het vertrek van president Assad in december. Dan nog het weer. In de nachtelijke uren vallen vooral in de kustregio's enkele buien. Landinwaarts zijn brede opklaringen met minima van 7 tot 12 graden. Morgen schijnt geregeld de zon, al komen in de kustprovincies wolken en buien voor. De noordenwind is matig tot vrij krachtig en de temperaturen liggen morgen tussen de 15 en 17 graden.
5: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
7: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
8: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl. De plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
9: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
10: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen. Supplementen voor honden en katten.
12: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
13: Bel ons 020 679 0052.
12: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.

0: Dit is Radio Experience. 1 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: Bij de Moldavische parlementsverkiezingen leidt pro-Europese partij PAS met ruim 44% van de stemmen, gevolgd door het pro-Russische Patriotische Blok met 28%. De uitslag bepaalt of Moldavië EU-lidmaatschap nastreeft of pro-Russische krachten de overhand krijgen. De verkiezingen werden beïnvloed door desinformatiecampagnes uit Rusland. President Trump ontmoet maandag parlementaire leiders om een Amerikaanse overheidssluiting te voorkomen. Het overleg gaat over een wetvoorstel dat de overheid tot half november financiert en voor 1 oktober moet worden aangenomen. Democraten eisen verlenging van zorgsubsidies en het terugdraaien van eerdere bezuinigingen. Het huis stemde al voor, maar in de Senaat zijn 7 democratische stemmen nodig. En in Scheveningen raakten zondag zo'n 40 mensen slaags bij een restaurant aan de Dr. Lelykade. Enkele betrokkenen droegen bivakmutsen. 1 agent raakte gewond en 3 personen zijn aangehouden. De politie zet het parate peloton in om de situatie onder controle te krijgen. Inmiddels is de rust teruggekeerd. De oorzaak van de vechtpartij en de ernst van de verwondingen van de agent zijn nog onbekend. Het weer tot slot. In de nacht ontstaat in het westen en midden van Nederland mist, vooral op open velden en langs het water. De minimumtemperatuur komt in de nacht uit op 7 graden. De wind blijft zwak, in het noordwesten kan het tijdelijk matig zijn. De maandag begint plaatselijk mistig, die halverwege de ochtend oplost. Het blijft droog en de temperaturen liggen op maandag tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder 1 dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in 1 keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Een condoom omdoen duurt gemiddeld 19,3 seconden. Met de Next Generation condooms van Wingman slechts 2. Dus hebben we nog 17,3 seconden over. Ik zou het wel weten. Wingman, it's that smooth. Ga naar wingmancondoms.com.
5: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
6: Laat je haar stralen met Jean Paul Miné, de luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean Paul Miné, jouw haar verdient het.
7: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
8: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
9: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
10: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.

0: Welkom, luisteraars in Lienden. Welkom bij de radio. Dit is Radio Experience. Dit is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij de Moldavische parlementsverkiezingen leidt pro-Europese partij PAS met ruim 44% van de stemmen. Gevolgd door het pro-Russische patriotische blok met 28%. President Trump ontmoet maandag parlementaire leiders om een Amerikaanse overheidssluiting te voorkomen. Het overleg gaat over een wetsvoorstel dat de overheid tot half november financiert en voor 1 oktober moet worden aangenomen. En in Scheveningen raakten zondag zo'n 40 mensen slaags bij een restaurant aan de Dr. Lelykade. Enkele betrokkenen droegen bivakmutsen. Het weer tot slot. In de nacht ontstaat in het westen en midden van Nederland mist, vooral op open velden en langs het water. De minimumtemperatuur komt in de nacht uit op 7 graden. De wind blijft zwak, in het noordwesten kan het tijdelijk matig zijn. De maandag begint plaatselijk mistig die halverwege de ochtend oplost. Het blijft droog en de temperaturen liggen op maandag tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio, Radio Experience.
2: Een condoom omdoen duurt gemiddeld 19,3 seconden. Met de Next Generation condooms van Wingman slechts 2. Dus hebben we nog 17,3 seconden over. Ik zou het wel weten. Wingman, it's that smooth. Ga naar wingmancondoms.com.
3: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
5: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
6: Laat je haar stralen met Jean-Paul Minet. De luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean-Paul Minet. Jouw haar verdient het.
7: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
8: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.